0: minuten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radioactief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Picture this. Recording studio somewhere far, far away.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, jouw classics, jouw leven.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: In Antwerpen is het feest van de Pride gisteravond toch nog een tijdje lang uitgedijnd. De traditionele parade trok zo'n 170.000 bezoekers en dat is een absoluut record. Vandaag wordt de Pride Week trouwens officieel afgesloten. De Giro van het Oost-Vlaamse Machelen heeft haar zomerkamp in Plombières vroegtijdig moeten stopzetten door een virusuitbraak. Al 70 van de 170 leden zijn ziek geworden. Volgens de leiding zijn de symptomen niet ernstig en duren ze meestal maar één dag. Maar door het groot aantal zieken was verder zetten geen optie meer. De groep keert vandaag terug naar huis terwijl het kamp normaal tot dinsdag nog zou duren. Bulgarije roept de Oekraïense ambassadeur op het matje na een incident met een drone. Het onbemande toestel vloog het Bulgaarse luchtruim binnen en stortte neer vlakbij een cruciale oliepijpleiding. Volgens de Bulgaarse autoriteiten is er hard bewijs dat de drone uit Oekraïne kwam. In de hoogste klasse van het Belgisch voetbal hebben Standaard en Cercle Brugge gelijk gespeeld in hun openingsmatch van de nieuwe competitie. Het onderlinge duel eindigde op 2-2. Van het aangekondigde huwelijk van Cristiano Ronaldo op zijn geboorte-eiland Madeira bleek gisteren helemaal geen sprake te zijn. Hoewel de wereldwijde pers erop zat te wachten en er daadwerkelijk een koppel trouwde in de kathedraal van Funchal, ging het om een misverstand. De weersverwachting: zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt tropisch warm met 31 graden. Ook de volgende dagen houdt het stabiele zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden. Maar vanaf woensdag kan de temperatuur weer naar 4 à 35 graden stijgen.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Swiss Sounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
1: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

De weersverwachting. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt tropisch warm met 31 graden. Ook de volgende dagen houdt het stabiele zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden. Maar vanaf woensdag kan de temperatuur weer naar 4 à 35 graden stijgen.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Restaurant De Kaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaipoort in Aardenburg. Net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen. In het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familieradio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
0: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Antwerpen is het feest van de Pride gisteravond toch nog een tijdje lang uitgedijnd. De traditionele parade trok zo'n 170.000 bezoekers en dat is een absoluut record. Vandaag wordt de Pride Week trouwens officieel afgesloten. De Giro van het Oost-Vlaamse Machelen heeft haar zomerkamp in Plombières vroegtijdig moeten stopzetten door een virusuitbraak. Al 70 van de 170 leden zijn ziek geworden. Volgens de leiding zijn de symptomen niet ernstig en duren ze meestal maar één dag, maar door het groot aantal zieken was verder zetten geen optie meer. De groep keert vandaag terug naar huis, terwijl het kamp normaal tot dinsdag nog zou duren. Bulgarije roept de Oekraïense ambassadeur op het matje na een incident met een drone. Het onbemande toestel vloog het Bulgaarse luchtruim binnen en stortte neer vlakbij een cruciale oliepijpleiding. Volgens de Bulgaarse autoriteiten is er hard bewijs dat de drone uit Oekraïne kwam. In de hoogste klasse van het Belgisch voetbal hebben Standaar en Cercle Brugge gelijk gespeeld in hun openingsmatch van de nieuwe competitie. Het onderlinge duel eindigde op 2-2. Van het aangekondigde huwelijk van Cristiano Ronaldo op zijn geboorte-eiland Madeira bleek gisteren helemaal geen sprake te zijn. Hoewel de wereldwijde pers erop zat te wachten en er daadwerkelijk een koppel trouwde in de kathedraal van Funchal, ging het om een misverstand. De weersverwachting: zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt tropisch warm met 31 graden. Ook de volgende dagen houdt het stabiele zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden. Maar vanaf woensdag kan de temperatuur weer naar 4 à 35 graden stijgen.
1: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.
1: Klaar voor.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.

0: Wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weiën, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem-Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Antwerpen is het feest van de Pride gisteravond toch nog een tijdje lang uitgedijnd. De traditionele parade trok zo'n 170.000 bezoekers en dat is een absoluut record. Vandaag wordt de Pride Week trouwens officieel afgesloten. De Giro van het Oost-Vlaamse Machelen heeft haar zomerkamp in Plombières vroegtijdig moeten stopzetten door een virusuitbraak. Al 70 van de 170 leden zijn ziek geworden. Volgens de leiding zijn de symptomen niet ernstig en duren ze meestal maar één dag. Maar door het groot aantal zieken was verder zetten geen optie meer. De groep keert vandaag terug naar huis terwijl het kamp normaal tot dinsdag nog zou duren. Bulgarije roept de Oekraïense ambassadeur op het matje na een incident met een drone. Het onbemande toestel vloog het Bulgaarse luchtruim binnen en stortte neer vlakbij een cruciale oliepijpleiding. Volgens de Bulgaarse autoriteiten is er hard bewijs dat de drone uit Oekraïne kwam. In de hoogste klasse van het Belgisch voetbal hebben Standaar en Cercle Brugge gelijk gespeeld in hun openingsmatch van de nieuwe competitie. Het onderlinge duel eindigde op 2-2. Van het aangekondigde huwelijk van Cristiano Ronaldo op zijn geboorte-eiland Madeira bleek gisteren helemaal geen sprake te zijn. Hoewel de wereldwijde pers erop zat te wachten en er daadwerkelijk een koppel trouwde in de kathedraal van Funchal, ging het om een misverstand. De weersverwachting, zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt tropisch warm met 31 graden. Ook de volgende dagen houdt het stabiele zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden. Maar vanaf woensdag kan de temperatuur weer naar 4 à 35 graden stijgen.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Jouw classics. Jouw leven.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat.
0: Tickets, witte-paard.be.
5: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
6: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Alles Sound. Verhuur van licht en klankapparatuur voor al uw evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. West Sound, your event partner.
1: Restaurant De Kaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaipoort in Aardenburg. Net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo-mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familieradio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo-mosselen.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Dit is Radio Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Oost-Vlaanderen zijn deze zomer opvallend minder meldingen van Aziatische hoornaars binnengekomen dan vorig jaar. Vooral in de maand juli werden er veel minder nesten gemeld. Toch waarschuwen experts dat dit niet betekent dat de populatie afneemt. De gemeente Locristi roept eigenaars van woningen en appartementen op om hun pand via het OCMW te verhuren. Eigenaars die zijn zeker van hun huurinkomsten, terwijl het OCMW instaat voor de administratie en het onderhoud. Ziekenhuizen die hebben hun werking aangepast om een herhaling van de gevolgen van de hittegolf in juni te voorkomen. Dat blijkt uit een rondvraag bij de universitaire ziekenhuizen van Gent en Leuven en het ZAS in Antwerpen. Tijdens de hittegolf raakten spoeddiensten overbelast en overleden meer dan 1700 mensen. Na aanhoudende meldingen van nachtlawaai en overlast voert Denderleeuw tijdelijke maatregelen in voor de stationsbuurt. Horecazaken en nachtwinkels die moeten er voortaan om middernacht sluiten en alcohol drinken op het openbaar domein is er verboden. Nog tot en met zondag 23 augustus zijn er werken aan de hoge snelheidslijn tussen Brussel en de Franse grens. Daardoor ondervinden ook binnenlandse S-treinen hinder. Het treinverkeer tussen Halle en Silly is onderbroken en ook op andere lijnen in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen zijn er aanpassingen.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.
3: Hank Fly, Boss Walk, Jam, Nitty Gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam.

0: keuze. Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

De weersverwachting. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt tropisch warm met 31 graden. Ook de volgende dagen houdt het stabiele zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden. Maar vanaf woensdag kan de temperatuur weer naar 4 à 35 graden stijgen.

0: Wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Oost-Vlaanderen zijn deze zomer opvallend minder meldingen van Aziatische hoornaars binnengekomen dan vorig jaar. Vooral in de maand juli werden er veel minder nesten gemeld. Toch waarschuwen experts dat dit niet betekent dat de populatie afneemt. De gemeente Locristi roept eigenaars van woningen en appartementen op om hun pand via het OCMW te verhuren. Eigenaars die zijn zeker van hun huurinkomsten, terwijl het OCMW instaat voor de administratie en het onderhoud. Ziekenhuizen die hebben hun werking aangepast om een herhaling van de gevolgen van de hittegolf in juni te voorkomen. Dat blijkt uit een rondvraag bij de universitaire ziekenhuizen van Gent en Leuven en het ZAS in Antwerpen. Tijdens de hittegolf raakten spoeddiensten overbelast en overleden meer dan 1700 mensen. Na aanhoudende meldingen van nachtlawaai en overlast voert Denderleeuw tijdelijke maatregelen in voor de stationsbuurt. Horecazaken en nachtwinkels die moeten er voortaan om middernacht sluiten en alcohol drinken op het openbaar domein is er verboden. Nog tot en met zondag 23 augustus zijn er werken aan de hoge snelheidslijn tussen Brussel en de Franse grens. Daardoor ondervinden ook binnenlandse S-treinen hinder. Het treinverkeer tussen Halle en Silly is onderbroken en ook op andere lijnen in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen zijn er aanpassingen.
1: Jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Actief. De muziek van jouw leven.

0: Sounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van Sound & Light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waardtraditie en vertrouwen, geld waard zijn.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
5: Mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg. Net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen. In het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familieradio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Spanje heeft een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgerold. De bende bracht duizenden migranten met speedboten van Afrika naar Europa en smokkelde daarnaast ook wapens en drugs. In totaal zijn 78 mensen opgepakt. Volgens Europol verblijven de absolute topfiguren van het netwerk in ons land en in Frankrijk. In Canada moeten duizenden mensen op de vlucht voor een reusachtige bosbrand. Het vuur brak gisteren uit en verspreidt zich razendsnel in een landelijk gebied waar het verschillende dorpen met in totaal 20.000 inwoners bedreigt. Een deel van de regio zit inmiddels al zonder stroom en de brandweer krijgt de vuurzee voorlopig niet echt onder controle. Het zomerkamp van Giro Machelen uit Zulte is enkele dagen eerder stopgezet nadat tientallen kinderen ziek waren geworden. Dat bevestigt Giro Jeugd Vlaanderen na berichtgeving van het laatste nieuws. Niemand is er erg aan toe. Het gaat om een virus dat na 1 à 2 dagen eigenlijk uit je lijf is. Maar er zijn te veel zieken en daarom komen ze vervroegd naar huis. In de hoogste klasse van het Belgische voetbal is bekerwinnaar Union de nieuwe competitie begonnen met een overtuigende zege. De Brusselaars gingen met 1-5 winnen op het veld van Westerlo. Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk tegen Sint-Truiden en eerder gisteravond eindigde het duel tussen Standaar en Cercle Brugge op 2-2. In het vrouwenvoetbal hebben de dames van Oud-Heverlee Leuven zich geplaatst voor de allerlaatste voorronde van de Champions League. OHL schakelde het Turkse Fenerbahçe uit na een bloedstollende strafschoppenreeks. Na verlengingen stond het 1-1. Aanstaande dinsdag kent Leuven de volgende tegenstander. Er wordt dan gelot. De weersverwachting, zon en wolken wisselen af. Het wordt tropisch warm met 31 graden. De volgende dagen houdt het stabiele zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
0: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: De weersverwachting. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt tropisch warm met 31 graden. Ook de volgende dagen houdt het stabiele zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden. Maar vanaf woensdag kan de temperatuur weer naar 4 à 35 graden stijgen.
1: Jouw classics. Jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
3: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Spanje heeft een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgerold. De bende bracht duizenden migranten met speedboten van Afrika naar Europa en smokkelde daarnaast ook wapens en drugs. In totaal zijn 78 mensen opgepakt. Volgens Europol verblijven de absolute topfiguren van het netwerk in ons land en in Frankrijk. In Canada moeten duizenden mensen op de vlucht voor een reusachtige bosbrand. Het vuur brak gisteren uit en verspreidt zich razendsnel in een landelijk gebied waar het verschillende dorpen met in totaal 20.000 inwoners bedreigt. Een deel van de regio zit inmiddels al zonder stroom en de brandweer krijgt de vuurzee voorlopig niet echt onder controle. Het zomerkamp van Giro Machelen uit Zulte is enkele dagen eerder stopgezet nadat tientallen kinderen ziek waren geworden. Dat bevestigt Giro Jeugd Vlaanderen na berichtgeving van het laatste nieuws. Niemand is er erg aan toe. Het gaat om een virus dat na 1 à 2 dagen eigenlijk uit je lijf is, maar er zijn te veel zieken en daarom komen ze vervroegd naar huis. In de hoogste klasse van het Belgische voetbal is bekerwinnaar Union de nieuwe competitie begonnen met een overtuigende zege. De Brusselaars gingen met 1-5 winnen op het veld van Westerlo. Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk tegen Sint-Truiden en eerder gisteravond eindigde het duel tussen Standaar en Cercle Brugge op 2-2. In het vrouwenvoetbal hebben de dames van Oud-Heverlee Leuven zich geplaatst voor de allerlaatste voorronde van de Champions League. OHL schakelde het Turkse Fenerbahçe uit na een bloedstollende strafschoppenreeks. Na verlengingen stond het 1-1. Aanstaande dinsdag kent Leuven de volgende tegenstander. Er wordt dan gelot. De weersverwachting, zon en wolken wisselen af. Het wordt tropisch warm met 31 graden. De volgende dagen houdt het stabiele zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Klaar voor een

90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Locatie Slang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Oost-Vlaanderen zijn deze zomer opvallend minder meldingen van Aziatische hoornaars binnengekomen dan vorig jaar. Vooral in de maand juli werden er veel minder nesten gemeld. Toch waarschuwen experts dat dit niet betekent dat de populatie afneemt. De gemeente Locristi roept eigenaars van woningen en appartementen op om hun pand via het OCMW te verhuren. Eigenaars die zijn zeker van hun huurinkomsten, terwijl het OCMW instaat voor de administratie en het onderhoud. Ziekenhuizen die hebben hun werking aangepast om een herhaling van de gevolgen van de hittegolf in juni te voorkomen. Dat blijkt uit een rondvraag bij de universitaire ziekenhuizen van Gent en Leuven en het ZAS in Antwerpen. Tijdens de hittegolf raakten spoeddiensten overbelast en overleden meer dan 1700 mensen. Na aanhoudende meldingen van nachtlawaai en overlast voert Denderleeuw tijdelijke maatregelen in voor de stationsbuurt. Horecazaken en nachtwinkels die moeten er voortaan om middernacht sluiten en alcohol drinken op het openbaar domein is er verboden. Nog tot en met zondag 23 augustus zijn er werken aan de hoge snelheidslijn tussen Brussel en de Franse grens. Daardoor ondervinden ook binnenlandse S-treinen hinder. Het treinverkeer tussen Halle en Silly is onderbroken en ook op andere lijnen in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen zijn er aanpassingen.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Laboratoire West Sound. Verhuur van licht en klankapparatuur voor al uw evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. West Sound, your event partner.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

0: zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief. Jouw classics, jouw muziek.
1: Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccara. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Ja, is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccara. Tickets, witte-paard.be.
4: Restaurant De Kaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
5: Mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaipoort in Aardenburg. Net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo-mosselen naar believen. In het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familie Radio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo-mosselen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Oost-Vlaanderen zijn deze zomer opvallend minder meldingen van Aziatische hoornaars binnengekomen dan vorig jaar. Vooral in de maand juli werden er veel minder nesten gemeld. Toch waarschuwen experts dat dit niet betekent dat de populatie afneemt. De gemeente Locristi roept eigenaars van woningen en appartementen op om hun pand via het OCMW te verhuren. Eigenaars die zijn zeker van hun huurinkomsten, terwijl het OCMW instaat voor de administratie en het onderhoud. Ziekenhuizen die hebben hun werking aangepast om een herhaling van de gevolgen van de hittegolf in juni te voorkomen. Dat blijkt uit een rondvraag bij de universitaire ziekenhuizen van Gent en Leuven en het ZAS in Antwerpen. Tijdens de hittegolf raakten spoeddiensten overbelast en overleden meer dan 1700 mensen. Na aanhoudende meldingen van nachtlawaai en overlast voert Denderleeuw tijdelijke maatregelen in voor de stationsbuurt. Horecazaken en nachtwinkels die moeten er voortaan om middernacht sluiten en alcohol drinken op het openbaar domein is er verboden. Nog tot en met zondag 23 augustus zijn er werken aan de hoge snelheidslijn tussen Brussel en de Franse grens. Daardoor ondervinden ook binnenlandse S-treinen hinder. Het treinverkeer tussen Halle en Silly is onderbroken en ook op andere lijnen in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen zijn er aanpassingen.
1: Radio Actief, de hele dag door.

0: Wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weiën, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Israël verwerpt het Amerikaans vredesplan voor de Gaza. Dat heeft de Israëlische premier Netanyahu gezegd. Volgens Netanyahu zal Israël zich niet terugtrekken tot Hamas ontwapend is. Hij herhaalde ook zijn verzet tegen een onafhankelijke Palestijnse staat. Eind vorige maand kondigde Amerikaans president Trump zijn 15-puntenplan aan. Alle leden van Hamas moesten de wapens inleveren en de gevechten stoppen. Israël zou zich daarna volledig terugtrekken uit de Gaza. Oekraïne en Rusland hebben elkaar opnieuw aangevallen. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland vielen zeker 3 doden en 25 gewonden. In Oekraïne kwamen 2 mensen om het leven bij Russische aanvallen op Kharkiv. 21 anderen raakten gewond. Bij verschillende raketaanvallen op de havenstad Odessa vielen 6 gewonden. In Peru zijn minstens 13 doden gevallen bij een zwaar verkeersongeval. Onder hen ook kinderen. 4 andere mensen raakten gewond, dat meldt de politie. Een bus van het openbaar vervoer reed tegen een stilstaande oplegger. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Wellicht had de buschauffeur de oplegger te laat gezien. Het onderzoek loopt nog. Zon, maar ook veel bewolking. De temperaturen zitten toch op 27 graden aan de kust en 31 in de Kempen. Morgen start zonnig, nadien wolken, 29 graden. De dagen nadien koelt het wat af, maar tegen woensdag en donderdag zou het opnieuw veel warmer kunnen worden.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Restaurant De Kaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees om nooit te vergeten.
2: Mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaipoort in Aardenburg, net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familieradio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

perfect gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Israël verwerpt het Amerikaans vredesplan voor de Gaza. Dat heeft de Israëlische premier Netanyahu gezegd. Volgens Netanyahu zal Israël zich niet terugtrekken tot Hamas ontwapend is. Hij herhaalde ook zijn verzet tegen een onafhankelijke Palestijnse staat. Eind vorige maand kondigde Amerikaans president Trump zijn 15-puntenplan aan. Alle leden van Hamas moesten de wapens inleveren en de gevechten stoppen. Israël zou zich daarna volledig terugtrekken uit de Gaza. Oekraïne en Rusland hebben elkaar opnieuw aangevallen. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland vielen zeker 3 doden en 25 gewonden. In Oekraïne kwamen 2 mensen om het leven bij Russische aanvallen op Kharkiv. 21 anderen raakten gewond. Bij verschillende raketaanvallen op de havenstad Odessa vielen 6 gewonden. In Peru zijn minstens 13 doden gevallen bij een zwaar verkeersongeval. Onder hen ook kinderen. 4 andere mensen raakten gewond, dat meldt de politie. Een bus van het openbaar vervoer reed tegen een stilstaande oplegger. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Wellicht had de buschauffeur de oplegger te laat gezien. Het onderzoek loopt nog. Zon, maar ook veel bewolking. De temperaturen zitten toch op 27 graden aan de kust en 31 in de Kempen. Morgen start zonnig, nadien wolken, 29 graden. De dagen nadien koelt het wat af, maar tegen woensdag en donderdag zou het opnieuw veel warmer kunnen worden.
1: De hele dag door. Dit is Radioactief. Actief.

0: wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Klaar voor

0: keuze.
1: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.

zon, maar ook veel bewolking. De temperaturen zitten toch op 27 graden aan de kust en 31 in de Kempen. Morgen start zonnig, nadien wolken, 29 graden. De dagen nadien koelt het wat af, maar tegen woensdag en donderdag zou het opnieuw veel warmer kunnen worden.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Volgende week krijgen we wellicht de derde hittegolf van het jaar. Vandaag is het al meer dan 30 graden geworden en ook komende weken wordt het erg warm. We zijn ook op weg naar de warmste zomer ooit. In Denderleeuw, Oost-Vlaanderen, is een jonge wielrenster gewond geraakt tijdens het Belgisch kampioenschap bij de U17. Het gaat van een meisje van 15 of 16. Haar toestand is wel stabiel. Hoe erg ze eraan toe is, is niet helemaal duidelijk. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar kon nadien weer verder gaan. Oekraïne en Rusland hebben elkaar opnieuw aangevallen. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland vielen 3 doden en 25 gewonden. In Oekraïne kwamen 2 mensen om bij Russische aanvallen op Kharkiv. 21 gewonden waren er. En bij verschillende raketaanvallen op de havenstad Odessa vielen 6 gewonden. In Frankrijk is een jongen van 8 gewond geraakt nadat een squishy stressballetje in zijn gezicht ontplofte. De jongen liep ernstige brandwonden op. Het parket heeft daarop beslist een onderzoek te openen. Het wil onder meer onderzoeken hoe het speelgoed kon ontploffen en of er sprake is van een productiefout. Ook bij ons werden die squishy dumplings al uit de rekken gehaald omdat ze mogelijk giftig zijn. De Zwitser Stefan Kung heeft de 7e etappe in de Ronde van Polen gewonnen. Kung was de beste in een tijdrit over 12 kilometer. Hij haalde het voor de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black en de Brit Callum Thornley. Zijn Duitse ploegmaat Marco Brenner pakte de eindzege na een erg sterke tijdrit. Zijn eerste overwinning op World Tour niveau. En in het voetbal heeft AA Gent zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Het versloeg KV Mechelen met 2-0 na 2 doelpunten in de eerste helft. Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we toch nog wat opklaringen. Vannacht wordt het zo'n 19 graden. Morgen zonnig, later wat wolken, 29 graden. Dinsdag een graad of 26, maar daarna opnieuw warmer.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
0: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg, net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familie Radio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Oost-Vlaanderen zijn deze zomer opvallend minder meldingen van Aziatische hoornaars binnengekomen dan vorig jaar. Vooral in de maand juli werden er veel minder nesten gemeld. Toch waarschuwen experts dat dit niet betekent dat de populatie afneemt. De gemeente Locristi roept eigenaars van woningen en appartementen op om hun pand via het OCMW te verhuren. Eigenaars die zijn zeker van hun huurinkomsten, terwijl het OCMW instaat voor de administratie en het onderhoud. Ziekenhuizen die hebben hun werking aangepast om een herhaling van de gevolgen van de hittegolf in juni te voorkomen. Dat blijkt uit een rondvraag bij de universitaire ziekenhuizen van Gent en Leuven en het ZAS in Antwerpen. Tijdens de hittegolf raakten spoeddiensten overbelast en overleden meer dan 1700 mensen. Na aanhoudende meldingen van nachtlawaai en overlast voert Denderleeuw tijdelijke maatregelen in voor de stationsbuurt. Horecazaken en nachtwinkels die moeten er voortaan om middernacht sluiten en alcohol drinken op het openbaar domein is er verboden. Nog tot en met zondag 23 augustus zijn er werken aan de hoge snelheidslijn tussen Brussel en de Franse grens. Daardoor ondervinden ook binnenlandse S-treinen hinder. Het treinverkeer tussen Halle en Silly is onderbroken en ook op andere lijnen in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen zijn er aanpassingen.
1: Dit is Radio Actief.

Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief. Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste classics.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de hele dag door.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de hele dag door.
2: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief, jouw classics, jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.